Drom ben ik voor de glieg nog daar. Hush, alle lies, limini lier. Hoe de weers me niet vermissen.